Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Volgens de Socialistische Vakbond is de eerste grote stakingsdag in onze gevangenissen opgevolgd door 80% van het personeel. Op verschillende plaatsen zijn in totaal 70 cipiers opgevorderd, omdat er niet genoeg personeel vrijwillig kwam werken om de minimumbezetting te halen. De staking is een vijfdaagse en is gericht tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de onveilige werksituatie voor gevangenispersoneel. De 9 jongeren die een nacht in de cel moesten blijven omdat ze zondagavond de politie aanvielen en bestookten met vuurwerk in Oostende, zijn allemaal weer vrijgelaten. Alle 9 wonen ze in de kuststad of in de buurgemeente. Een grote groep viel de agenten aan toen die tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Uit politieonderzoek blijkt intussen dat het gevecht wellicht georganiseerd was. Er was via sociale media opgeroepen om naar de bewuste plek te komen. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank. Dat geld moet mee de bouw bekostigen van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energie-eiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om stroom uit windmolens op zee aan land te brengen. Volgens de bank gaat het om de grootste lening ooit voor een individueel energieproject. En zeilster Emma Plasgaard ligt na de eerste wedstrijddag van het WK in Ierland mee op kop. Van de 3 races won ze er 1, in de 2 anderen stond ze mee op het podium. De komende dagen volgen nog 8 kwalificatierraces. De beste 10 zeilsters doen dan zaterdag mee in de final series om de medailles. In de klasse laser radiaal was Emma Plasgaard eerder al 2 keer wereldkampioene. Een grijze avond en een erg bewolkte nacht met kans op wat buien. De minima liggen nog tussen 13 en 17 graden. Daarna een dinsdag met nog maar weinig zon en temperaturen tot 22 graden.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Tegelzetterij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5

0: Plus.
1: VBRO Plus. Das verdraait mooi.
2: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de

0: conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenberge kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Kachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Nederlandstalig, echte vrije.

0: VBRO Plus.
1: Dat is verdraaid mooi.
2: Uit, want de smiezen naar geen eten. De koeien mogen malken, zijn een kalf brengt of zal uit. Het holler uit, ook de hertenbuk door rare. En hier komt de rust niet, dus wat zeker hier daaruit. Het neus het uit, één toer tegengekom. Je kocht een keer een lotje van de grote loterie. En met dat lot is juist neus het uit de eerste prijs gewonnen. Je wond er een miljoentje mee, die zakker noemde zie je.

Ja, dan moet toch zakker dierlingen schoenen zien voorzien. Al te gebeurd zijn, ik zoon ik dan niet doen wij. Terwijl de wel de wuffen die mijn leven voor te vrij.

troppen. Je zei gesneuzen tutte, ik een zonnekijk niet gewoon. Geef het liever aan de kerken, want Parijs dat is een elle. En dan kun je ontstappen voor de rosten te verstaan. Heus honoris, want het is wees na geen eet. De koeien mogen maken, zin en kalf brengt ons dat uit. Heus honoris, ook de heer de buk door oren. En hier komt er eens niet heus, maar steken hier daaruit. Heus is gewoon met een karretje deur en weer. Met een dikke portefeuille blijft hij aan de stasie staan. Er kwam een schone rosten naar hem voor Parijs te mogen togen. Husten zei je rosten duvel, maar je stond maar meegegaan.

van die meisjes hier al stellig gezelden. Want ze zagen dat die droge stond er was niet uit te kweken. En de kruiden van zijn lotje worden verre naar de web.

te klutten mij. Hus, ga naar huis, want de spees naar geneden. De koeien mogen maken, zin het kalf brengt ons dat uit. Hus, ga naar huis, op de heerte buik te roren. En hier komt naar huis, niet hus, wat steken hier daaruit.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

achter het stadhuis zette zijn slik. Ja, dat was Brugge, die schone steden, gekend voor zijn tik. Met al zijn merkwaardigheden

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder 2 aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dat ze een veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
6: met ook zanger Maiko, Corine.

0471 82 52 62 of 050 78 83 33. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek

Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96.

0: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder 2 aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, Bossé Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint Pigal.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim, het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder 2 aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het

0: nieuws uit je regio.
1: In Brugge heeft een koppel uit Duitsland een huwelijksdag beleefd om nooit meer te vergeten. Net voor de ceremonie in het stadhuis verloor bruid Nasera Yanar haar handtas. Met daarin niet alleen de trouwringen, maar ook de internationale paspoorten die nodig waren om te kunnen huwen. Ze had het tas in de drukte op het dak van hun witte Volkswagen Kever gelegd, waarna die tijdens het wegrijden op straat viel. Het koppel merkte niets en reed door naar het stadhuis. Pas toen ze wilde binnenstappen, ontdekte ze dat de handtas verdwenen was. De paniek was groot. Zonder paspoorten kon de plechtigheid niet doorgaan. Op dat moment kwam een uitgeputte jonge man aangelopen, met de handtas in de hand. Hij was helemaal van het hotel naar het stadhuis gelopen om de tas terug te brengen. Het huwelijk kon alsnog doorgaan. Nasera deed later een oproep in de Facebookgroep Je bent van Brugge en vond zo redder Stijn. Als dank nodigen zij en haar man hem en zijn vrouw uit voor een oldtimer-evenement in Francorchamps, met alle kosten gedekt. Een onverwachte stressdag kreeg zo een warm en bijzonder einde. Zo'n 20.000 mensen genoten zondag van een zonnige kaasmarkt op het Zand in Brugge. Na het afhaken van Milkobel was het lang onzeker of er wel een nieuwe editie zou komen. Dankzij Royal Aware, dat als nieuwe hoofdsponsor instapte, kon het evenement toch doorgaan. En dat zorgde voor grote dankbaarheid bij de organisatie. De nieuwe partner, bekend van Gouda en Oudendijk, zette die laatste kaas extra in de kijker. Op het plein zelf was het zoals altijd een feest. Ruim 50 standhouders, honderden kazen, streekproducten, kaaskoekjes, delicatessen en een nevenprogramma met muziek, champagne, bier en wijn. Het Rijenfestival heeft dit weekend 11.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad gelokt. 3 dagen lang vormden rijen, binnentuinen, kades en verborgen stadshoeken het decor voor een festival dat hedendaagse podiumkunsten op een unieke manier met de stad verbindt. Bezoekers kozen hun eigen route, van intieme luisterervaringen tot grootschalige waterproducties, van gratis installaties tot betalend locatietheater. Opvallend was de inzet van 5 nieuwe creaties, speciaal voor het festival ontwikkeld. In totaal werkten 65 professionele artiesten, zo'n 150 Brugse participanten en bijna 100 vrijwilligers mee aan de tweede editie. De organisatie reageert tevreden op het sterke bezoekersaantal. In Assebroek wordt het wandel- en fietspad in natuurdomein Gemene Weidebeek vanaf maandag opnieuw geopend. De stad had het pad tijdelijk afgesloten nadat buurtbewoners Aziatische hoornaars opmerkten die laag bij de grond vlogen en zo een risico vormden voor voorbijgangers. Na tussenkomst van Vespa Watch en een zoektocht door stadsdiensten werd het nest uiteindelijk gelokaliseerd in de vooruitgangsstraat. De bestrijding kan nu starten. Schepen Frankie de Mon benadrukt uitdrukkelijk de vrijwilligers die het nest vonden. En dan nog een uittip. Tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september opent het groot kantoor van de Brugse Gistfabriek uitzonderlijk de deuren. Het kantoorgebouw bestaat dit jaar precies 100 jaar en dat jubileum krijgt een bijzonder moment op zondag om 14 uur. Voor het eerst toont de Gistfabriek een selectie uit haar historische erfgoedcollectie, zorgvuldig geregistreerd en bewaard door 4 oud-medewerkers. Maar het hoogtepunt is de herneming van de Rust Roest Mars, een muziekstuk uit 1922, gecomponeerd voor het 25-jarig bestaan van de fabriek. De originele partituur werd recent teruggevonden en herwerkt voor een hedendaagse harmonie. De Koninklijke Harmonie van Kolkerken brengt het werk opnieuw live, voor het eerst in vele jaren.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal

En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint-Pigal. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO-nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten, om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: thuis.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. Een beetje de minste dag van de week. We hebben te maken met een lage drukgebied. Een lage drukgebied nabij Schotland. En het zorgt ervoor dat we een storing doorgeduwd krijgen. Een storing die vanochtend vroeg al de eerste regen produceert aan de kust. En die regen die zal vervolgens vrij snel over de hele provincie binnenlopen. Tegen de middag zitten de meeste gebieden in de neerslag. En die regen die zal de rest van de dag aanhouden. Temperaturen? Ja, die zijn toch wel een stuk minder vandaag. We starten rond een graad of 16, maar daar komt niet zo gek veel bij. In die regen halen we amper 18, 19 graden. Met een ook fors aantrekkende wind uit een zuidwestelijke richting. Al lijkt dat vooral pas iets te zijn voor komende avond- en nachtperiode. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses.

0: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder 2 aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerundolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.

0: september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
1: Even wat tijd. Laat de
0: groep. Met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins. Okay.

0: 50 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Nenen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zien op de weerkaart vandaag een lage drukgebied liggen nabij Schotland. Ja, lage drukgebieden, dat betekent meestal niet echt het meest schitterende weer. En dat zullen we dus ook nu weer zien. Die lage druk zorgt ervoor dat er vandaag een storing door onze regio trekt. En die storing, ja, die brengt dus perioden met regen met zich mee. Je zult zien dat de regen aan zee al vrij snel inzet. Daar krijgen we in de loop van de ochtend al te maken met perioden van regen. En eigenlijk is de verwachting dat tegen de middag die regen de hele provincie zal ingenomen hebben. Het is daarbij ook minder warm. Nochtans start de dag wel weer met een 16-tal graden, maar uiteindelijk halen we in de loop van de dag maar een 18 tot 19 graden. In die regen zitten de temperaturen duidelijk een flink stuk minder. De zuidwestelijke wind spant aan en wordt matig. Er kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode, omdat ja, dat front daar een beetje activeert met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim, het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder 2 aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu.

0: van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft een koppel uit Duitsland een huwelijksdag beleefd om nooit meer te vergeten. Net voor de ceremonie in het stadhuis verloor bruid Nasera Yanar haar handtas. Met daarin niet alleen de trouwringen, maar ook de internationale paspoorten die nodig waren om te kunnen huwen. Ze had het tas in de drukte op het dak van hun witte Volkswagen Kever gelegd, waarna die tijdens het wegrijden op straat viel. Het koppel merkte niets en reed door naar het stadhuis. Pas toen ze wilde binnenstappen, ontdekte ze dat de handtas verdwenen was. De paniek was groot. Zonder paspoorten kon de plechtigheid niet doorgaan. Op dat moment kwam een uitgeputte jonge man aangelopen, met de handtas in de hand. Hij was helemaal van het hotel naar het stadhuis gelopen om de tas terug te brengen. Het huwelijk kon alsnog doorgaan. Nasera deed later een oproep in de Facebookgroep Je bent van Brugge en vond zo redder Stijn. Als dank nodigen zij en haar man hem en zijn vrouw uit voor een oldtimer-evenement in Francorchamps, met alle kosten gedekt. Een onverwachte stressdag kreeg zo een warm en bijzonder einde. Zo'n 20.000 mensen genoten zondag van een zonnige kaasmarkt op het Zand in Brugge. Na het afhaken van Milcobel was het lang onzeker of er wel een nieuwe editie zou komen. Dankzij Royal Aware, dat als nieuwe hoofdsponsor instapte, kon het evenement toch doorgaan. En dat zorgde voor grote dankbaarheid bij de organisatie. De nieuwe partner, bekend van Gouda en Oudendijk, zette die laatste kaas extra in de kijker. Op het plein zelf was het zoals altijd een feest. Ruim 50 standhouders, honderden kazen, streekproducten, kaaskoekjes, delicatessen en een nevenprogramma met muziek, champagne, bier en wijn. Het Rijenfestival heeft dit weekend 11.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad gelokt. 3 dagen lang vormden rijen, binnentuinen, kades en verborgen stadshoeken het decor voor een festival dat hedendaagse podiumkunsten op een unieke manier met de stad verbindt. Bezoekers kozen hun eigen route, van intieme luisterervaringen tot grootschalige waterproducties, van gratis installaties tot betalend locatietheater. Opvallend was de inzet van 5 nieuwe creaties, speciaal voor het festival ontwikkeld. In totaal werkten 65 professionele artiesten, zo'n 150 Brugse participanten en bijna 100 vrijwilligers mee aan de tweede editie. De organisatie reageert tevreden op het sterke bezoekersaantal. In Assebroek wordt het wandel- en fietspad in natuurdomein Gemene Weidebeek vanaf maandag opnieuw geopend. De stad had het pad tijdelijk afgesloten nadat buurtbewoners Aziatische hoornaars opmerkten die laag bij de grond vlogen en zo een risico vormden voor voorbijgangers. Na tussenkomst van Vespa Watch en een zoektocht door stadsdiensten werd het nest uiteindelijk gelokaliseerd in de vooruitgangsstraat. De bestrijding kan nu starten. Schepen Frankie de Mon benadrukt uitdrukkelijk de vrijwilligers die het nest vonden. En dan nog een uittip. Tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september opent het groot kantoor van de Brugse Gistfabriek uitzonderlijk de deuren. Het kantoorgebouw bestaat dit jaar precies 100 jaar en dat jubileum krijgt een bijzonder moment op zondag om 14 uur. Voor het eerst stond de gisteren.

0: fabriek een selectie uit haar historische erfgoedcollectie. Zorgvuldig geregistreerd en bewaard door 4 oud-medewerkers. Maar het hoogtepunt is de herneming van de Rust Roest Mars. Een muziekstuk uit 1922, gecomponeerd voor het 25-jarige bestaan van de fabriek. De originele partituur werd recent teruggevonden en herwerkt voor een hedendaagse harmonie. De Koninklijke Harmonie van Kolkerke brengt het werk opnieuw live, voor het eerst in vele jaren.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag wordt een wisselvallige dag. Een beetje de minste dag van de week. We hebben te maken met een lage drukgebied. Een lage drukgebied nabij Schotland. En het zorgt ervoor dat we een storing doorgeduwd krijgen. Een storing die vanochtend vroeg al de eerste regen produceert aan de kust. En die regen die zal vervolgens vrij snel over de hele provincie binnenlopen. Tegen de middag zetten de meeste gebieden in de neerslag. En die regen die zal de rest van de dag aanhouden. Temperaturen? Ja, die zijn toch wel een stuk minder vandaag. We starten rond een graad of 16, maar daar komt niet zo gek veel bij. In die regen halen we amper 18, 19 graden. Met een ook fors aantrekkende wind uit een zuidwestelijke richting. Al lijkt dat vooral pas iets te zijn voor komende avond- en nachtperiode. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: mailen. En natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel. 13 september. Ossie Mandelroos te Oost-Rozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel. Met Play Today.
1: Feestzaal Pico.

En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint Pigal.
2: Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder 2 aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerundolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er

0: Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

We zien op de weerkaart vandaag een lage drukgebied liggen nabij Schotland. Ja, lage drukgebieden, dat betekent meestal niet echt het meest schitterende weer. En dat zullen we dus ook nu weer zien. Die lage druk zorgt ervoor dat er vandaag een storing door onze regio trekt. En die storing, ja, die brengt dus perioden met regen met zich mee. Je zult zien dat de regen aan zee al vrij snel inzet. Daar krijgen we in de loop van de ochtend al te maken met perioden van regen. En eigenlijk is de verwachting dat tegen de middag die regen de hele provincie zal ingenomen hebben. Het is daarbij ook minder warm. Nochtans start de dag wel weer met een 16-tal graden, maar uiteindelijk halen we in de loop van de dag maar een 18 tot 19 graden in die regen, zitten de temperaturen duidelijk een flink stuk minder. De zuidwestelijke wind spant aan en wordt matig. Er kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode, omdat ja, dat front daar een beetje activeert met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
3: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show.

Matineeshow in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge heeft een koppel uit Duitsland een huwelijksdag beleefd om nooit meer te vergeten. Net voor de ceremonie in het stadhuis verloor bruid Nasera Yanar haar handtas. Met daarin niet alleen de trouwringen, maar ook de internationale paspoorten die nodig waren om te kunnen huwen. Ze had de tas in de drukte op het dak van hun witte Volkswagen Kever gelegd, waarna die tijdens het wegrijden op straat viel. Het koppel merkte niets en reed door naar het stadhuis. Pas toen ze wilde binnenstappen, ontdekte ze dat de handtas verdwenen was. De paniek was groot. Zonder paspoorten kon de plechtigheid niet doorgaan. Op dat moment kwam een uitgeputte jonge man aangelopen, met de handtas in de hand. Hij was helemaal van het hotel naar het stadhuis gelopen om de tas terug te brengen. Het huwelijk kon alsnog doorgaan. Nasera deed later een oproep in de Facebookgroep Je bent van Brugge en vond zo redder Stijn. Als dank nodigen zij en haar man hem en zijn vrouw uit voor een oldtimer-evenement in Francorchamps, met alle kosten gedekt. Een onverwachte stressdag kreeg zo een warm en bijzonder einde. Zo'n 20.000 mensen genoten zondag van een zonnige kaasmarkt op Zand in Brugge. Na het afhaken van Milcobel was het lang onzeker of er wel een nieuwe editie zou komen. Dankzij Royal Aware, dat als nieuwe hoofdsponsor instapte, kon het evenement toch doorgaan. En dat zorgde voor grote dankbaarheid bij de organisatie. De nieuwe partner, bekend van Gouda en Oudendijk, zette die laatste kaas extra in de kijker. Op het plein zelf was het zoals altijd een feest. Ruim 50 standhouders, honderden kazen, streekproducten, kaaskoekjes, delicatessen en een nevenprogramma met muziek, champagne, bier en wijn. Het Rijenfestival heeft dit weekend 11.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad gelokt. 3 dagen lang vormden rijen, binnentuinen, kades en verborgen stadshoeken het decor voor een festival dat hedendaagse podiumkunsten op een unieke manier met de stad verbindt. Bezoekers kozen hun eigen route, van intieme luisterervaringen tot grootschalige waterproducties, van gratis installaties tot betalend locatietheater. Opvallend was de inzet van 5 nieuwe creaties, speciaal voor het festival ontwikkeld. In totaal werkten 65 professionele artiesten, zo'n 150 Brugse participanten en bijna 100 vrijwilligers mee aan de tweede editie. De organisatie reageert tevreden op het sterke bezoekersaantal. In Assebroek wordt het wandel- en fietspad in natuurdomein Gemene Weidebeek vanaf maandag opnieuw geopend. De stad had het pad tijdelijk afgesloten nadat buurtbewoners Aziatische hoornaars opmerkten die laag bij de grond vlogen en zo een risico vormden voor voorbijgangers. Na tussenkomst van Vespa Watch en een zoektocht door stadsdiensten werd het nest uiteindelijk gelokaliseerd in de vooruitgangsstraat. De bestrijding kan nu starten. Schepen Frankie de Mon benadrukt uitdrukkelijk de vrijwilligers die het nest vonden. En dan nog een uittip. Tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september opent het groot kantoor van de Brugse Gistfabriek uitzonderlijk de deuren. Het kantoorgebouw bestaat dit jaar precies 100 jaar en dat jubileum krijgt een bijzonder moment op zondag om 14 uur. Voor het eerst toont de gistfabriek een selectie uit haar historische erfgoedcollectie, zorgvuldig geregistreerd en bewaard door 4 oud-medewerkers. Maar het hoogtepunt is de herneming van de Rust Roest Mars, een muziekstuk uit 1922, gecomponeerd voor het 25-jarige bestaan van de fabriek. De originele partituur werd recent teruggevonden en herwerkt voor een hedendaagse harmonie. De Koninklijke Harmonie van Kolkerke brengt het werk opnieuw live, voor het eerst in vele jaren.
4: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

of iets eten? Dat kan mits reservering op 0468 48 02 76 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
3: Nieuws uit je regio.
4: De 40-jarige motorrijder uit Blankenbergen is gisteren namiddag iets na 4 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval aan de Keiweg langs de vaart tussen Gistel en Oudenburg. Volgens getuigen liep het in een flauwe bocht mis toen het achterwiel van de motor weggleed. De motaard probeerde nog bij te sturen om de motor terug onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. Hij belandde in de gracht en kreeg daar ook de eerste zorgen. Een ladderwagen van de brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit de gracht te halen. Hij werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerposten van Kokzijde en De Pannen moesten gisterenmiddag uitrukken voor een melding van een buitenbrand. Een passant had hen gebeld omdat hij gevige rook opmerkte achter een woning in de Rik Woutersstraat in Kokzijde. Toen de brandweer arriveerde bleek het te gaan om iemand die een vuurtje had gestookt, wellicht om afval te verbranden. De brandweer controleerde

0: paal terechtgekomen. Dankzij die paal kwam de wagen niet tegen de gevel van restaurant De Gouden Ossen terecht. De bestuurster, een oudere vrouw, werd wellicht onwel achter het stuur, waardoor ze in een gevaarlijke bocht terecht doorreed. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 43-jarige man uit Poperingen riskeert een boete van €8.000 voor een tiental afgedankte voertuigen die al jaren op zijn privéterrein staan. Bij een controle in 2023 stelde de politie op een oude hoeve langs de Pastoorstraat vast dat er een grote werkplaats voor auto's was ingericht, maar de man beschikte niet over de nodige vergunningen. De eigenaar kreeg in de loop der jaren verschillende aanmaningen om alles op te ruimen, maar dat is tot op vandaag niet gebeurd. Daarom werd hij nu gedagvaard. Het ministerie vordert een boete van €8.000 en opnieuw een bevel om het perceel op te ruimen. En in de stedelijke basisscholen van Waregem komt er een hoofddoekenverbod. Leerlingen en leerkrachten mogen tijdens de onderwijsactiviteiten geen zichtbare politieke of religieuze symbolen en kledij dragen. De maatregel wordt officieel opgenomen in het schoolreglement. Volgens schepen van onderwijs Marie van Tichem van de CD&V verandert er in de praktijk weinig. Scholen hanteerden die regel al voordien, maar dan ongeschreven.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwen.

En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pikal graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Dries Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint Pigalle.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak.

ook nog van de partij Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oederem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt een wisselvallige dag. Een beetje de minste dag van de week. We hebben te maken met een lage drukgebied. Een lage drukgebied nabij Schotland. En het zorgt ervoor dat we een storing doorgeduwd krijgen. Een storing die vanochtend vroeg al de eerste regen produceert aan de kust. En die regen die zal vervolgens vrij snel over de hele provincie binnenlopen. Tegen de middag zitten de meeste gebieden in de neerslag. En die regen die zal de rest van de dag aanhouden. Temperaturen? Ja, die zijn toch wel een stuk minder vandaag. We starten rond een graad of 16, maar daar komt niet zo gek veel bij. In die regen halen we amper 18, 19 graden. Met een ook fors aantrekkende wind uit een zuidwestelijke richting. Al lijkt dat vooral pas iets te zijn voor komende avond- en nachtperiode. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor...

0: 5262 of 0468 150935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: You are so bready.
1: Vero Plus. Dat is verdraaid mooi.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: De Fan

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de weg. Ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint Pigal. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op delangemuur@brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag is het regenachtig. Een storing trekt door. Die storing die gaat gepaard met regen uiteraard. Maar er kan zeker aan de kust toch wel redelijk wat regen gaan vallen. Landinwaarts valt het beter mee, maar uiteindelijk later vanmiddag krijg je een interactie met het warme zeewater en kan er zeker aan zee toch wel redelijk wat gaan vallen. Temperaturen boven land zitten maar rond een 18, 19 graden in die regen, waarmee we dus een koelere dag te pakken hebben met een matige wind erbij uit een zuidwestelijke hoek. Vanavond vannacht gaat die wind draaien naar west-noordwest, fors aantrekken en dan volgen er nog een aantal buien, al lijken die zich vooral te concentreren op de oost- en middenkust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses

0: Café Dugas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
5: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werd uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
4: Wat zou ik doen?
3: Gino Di Lucas en ook nog Danny Damar.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Leverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Nederlandstalig, echte vrijheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het regenachtig. Een storing trekt door. Die storing die gaat gepaard met regen uiteraard. Maar er kan zeker aan de kust toch wel redelijk wat regen gaan vallen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar uiteindelijk later vanmiddag krijg je een interactie met het warme zeewater. En kan er zeker aan zee toch wel redelijk wat gaan vallen. Temperaturen boven land zitten maar rond een 18, 19 graden in die regen. Waarmee we dus een koelere dag te pakken hebben. Met een matige wind erbij uit een zuidwestelijke hoek. Vanavond vannacht gaat die wind draaien naar west-noordwest. Fors aantrekken. En dan volgen er nog een aantal buien. Al lijken die zich vooral te concentreren op de oost- en middenkust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses.

0: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werd uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het

Dugas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 04.

kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode. Omdat ja, dat front daar een beetje activeert. Met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog. Met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek. Met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk. Met vrij aardig weer, redelijk wat zon. Droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
5: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
4: met ook zanger Maiko.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Weernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471-82-52-62. Of 050-78-83-33. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBR op.

0: Pedugaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dat is er een veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.

0: Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, Ossemandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode, omdat ja, dat front daar een beetje activeert met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral in het noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het regenachtig. Een storing trekt door. Die storing die gaat gepaard met regen uiteraard. Maar er kan zeker aan de kust toch wel redelijk wat regen gaan vallen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar uiteindelijk later vanmiddag krijg je een interactie met het warme zeewater. En kan er zeker aan zee toch wel redelijk wat gaan vallen. Temperaturen boven land zitten maar rond een 18, 19 graden in die regen. Waarmee we dus een koelere dag te pakken hebben. Met een matige wind erbij uit een zuidwestelijke hoek. Vanavond vannacht gaat die wind draaien naar west-noordwest. Fors aantrekken. En dan volgen er nog een aantal buien. Al lijken die zich vooral te concentreren op de oost- en middenkust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses

0: Plus. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
3: Nieuws uit je regio.
4: De 40-jarige motorrijder uit Blankenbergen is gisteren namiddag iets na 4 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval aan de Keiweg langs de vaart tussen Gistel en Oudenburg. Volgens getuigen liep het in een flauwe bocht mis toen het achterwiel van de motor weggleed. De motaard probeerde nog bij te sturen om de motor terug onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. Hij belandde in de gracht en kreeg daar ook de eerste zorgen. Een ladderwagen van de brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit de gracht te halen. Hij werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerposten van Kokseide en De Pannen moesten gisterenmiddag uitrukken voor een melding van een buitenbrand. Een passant had hen gebeld omdat hij gevige rook opmerkte achter een woning in de Rik Woutersstraat in Kokseide. Toen de brandweer arriveerde bleek het te gaan om iemand die een vuurtje had gestookt, wellicht om afval te verbranden. De brandweer controleerde de zaak en kon zo goed als met terugkeren naar de kazerne. De politie onderzoekt de zaak. In Torhout is zondagochtend een auto tegen een elektriciteitspaal terechtgekomen. Dankzij die paal kwam de wagen niet tegen de gevel van restaurant De Gouden Ossen terecht. De bestuurster, een oudere vrouw, werd wellicht onwel achter het stuur, waardoor ze in een gevaarlijke bocht terecht doorreed. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 43-jarige man uit Poperingen riskeert een boete van €8.000 voor een tiental afgedankte voertuigen die al jaren op zijn privéterrein staan. Bij een controle in 2023 stelde de politie op een oude hoeve langs de Pastoorstraat vast dat er een grote werkplaats voor auto's was ingericht, maar de man beschikte niet over de nodige vergunningen. De eigenaar kreeg in de loop der jaren verschillende aanmaningen om alles op te ruimen, maar dat is tot op vandaag niet gebeurd. Daarom werd hij nu gedagvaard. Het ministerie vordert een boete van €8.000 en opnieuw een bevel om het perceel op te ruimen. En in de stedelijke basisscholen van Waregem komt er een hoofddoekenverbod. Leerlingen en leerkrachten mogen tijdens de onderwijsactiviteiten geen zichtbare politieke of religieuze symbolen en kledij dragen. De maatregel wordt officieel opgenomen in het schoolreglement. Volgens schepen van onderwijs Marie van Tichem van de CD&V verandert er in de praktijk weinig. Scholen hanteerden die regel al voordien, maar dan ongeschreven.
5: Zin in een heel...

0: Ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: wel seks zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dat is er een veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op

0: In september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
1: Even wat tijd. Laat de koffie.
0: Met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn.

0: eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het regenachtig. Een storing trekt door. Die storing die gaat gepaard met regen uiteraard. Maar er kan zeker aan de kust toch wel redelijk wat regen gaan vallen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar uiteindelijk later vanmiddag krijg je een interactie met het warme zeewater. En kan er zeker aan zee toch wel redelijk wat gaan vallen. Temperaturen boven land zitten maar rond een 18, 19 graden in die regen. Waarmee we dus een koelere dag te pakken hebben. Met een matige wind erbij uit een zuidwestelijke hoek. Vanavond vannacht gaat die wind draaien naar west-noordwest. Fors aantrekken. En dan volgen er nog een aantal buien. Al lijken die zich vooral te concentreren op de oost- en middenkust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de Wifi Radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor

0: Plus. Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruinkool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moesgroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Twee verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: VPRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je geloof alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
2: met ook zanger Maiko.

0: in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht gaat de continue regen ophouden. Die regen trekt weg en dan krijgen we vervolgens een aantal buien erachteraan. Dat kunnen best wel redelijk felle buien worden, zeker aan de midden- en oostkust. Zelfs een klap onweer sluit ik daarbij niet uit. Landinwaarts valt het met die buien best wel mee. Hoe meer naar het zuiden van de provincie trouwens ook, hoe minder buien er zijn. Uiteindelijk blijft het aan de Franse grens zo goed als droog. Minimumtemperaturen zakken ergens naar een 13 graden en ook de wind spant fors aan. Zeker aan de kust kan dat toch een behoorlijk wat wind gaan opleveren uit die west-noordwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses.

0: Plus. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruinkool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
3: Nieuws uit je regio.
4: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikherenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikherenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad Eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in roodbruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones. Speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint-Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
0: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek.

0: 13 september op Sint Mandelroos de Oosterrozebeek. En check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0800.

0: sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire

0: Nederover Heembeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moesgroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterfelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny Damare.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike-ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan ook vannacht overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikerenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikerenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Badeendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in rood-bruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones. Speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint-Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
4: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op

0: Straat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: Iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag is het regenachtig. Een storing trekt door. Die storing die gaat gepaard met regen uiteraard. Maar er kan zeker aan de kust toch wel redelijk wat regen gaan vallen. Landinwaarts valt het beter mee, maar uiteindelijk later vanmiddag krijg je een interactie met het warme zeewater en kan er zeker aan zee toch wel redelijk wat gaan vallen. Temperaturen boven land zitten maar rond een 18, 19 graden in die regen, waarmee we dus een koelere dag te pakken hebben met een matige wind erbij uit een zuidwestelijke hoek. Vanavond vannacht gaat die wind draaien naar west-noordwest, fors aantrekken en dan volgen er nog een aantal buien, al lijken die zich vooral te concentreren op de oost- en middenkust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen.

0: 5162 of 0468 150935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Lease Bike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

rekening gehouden wordt met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag 25.000 euro cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n 120.000 euro verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land 1 miljoen euro hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Lease Bike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al twee ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan ook vannacht overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikerenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikerenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-Eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul-Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in rood-bruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones: speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen in VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint-Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte, met een wadi voor

0: verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
2: echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedje.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft 2 Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Lease Bike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coquard. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan ook vannacht overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO.

kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag 25.000 euro cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n 120.000 euro verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land 1 miljoen euro hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al twee ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan ook vannacht overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
3: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
3: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
3: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
3: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur koppeltekenbrugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oost.

En natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten. Na reservatie. Meer info.

0: 1975 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Oostende legt vooruit burgemeester John Krombee met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Krombee zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar sanderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar €77 staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vettlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Wullaert voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en ook kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Tapijtenbakkerij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.
6: Zij dronk Ranja met een

ziet ge dan een dingske, dat beweegt u heen en weer. En automatisch zal het open gaan. Ik moest eens naar het ziekenhuis, mijn polypen moesten eruit. De narcose wou niet lukken, sprong haast door eruit. Wat moet ik nu toch doen?

ik dat niet overleefd heb, is toch zeker heel normaal. Ik kwam dus bij de hemelpoort en maakte veel kabaal. Ik riep, Petrus, laat mij binnen, want er was niemand te zien. Ik wist niet wat te beginnen, ik had opschrift al gezien. En daar stond op,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op midden.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: In Oostende legt vooruit burgemeester John Krombé met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Krombé zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar s'anderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar €77 staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League-campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vettlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Wullaert voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en ook kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op...

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Lever liefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classic.